Dankie dat u my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, u naam verheerlik.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Dit is een feit dat elke mens eenmaal tot sterwe gaan kom. En dan gaan jy jou God ontmoet.

verlang jij naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrees van ander, deel jij ander, ze hart zeer zorgen.